0: voor ik een verminderde zegen.
1: Sorry, 440, put you on which message?
0: 44, you can send me the chasing.
1: Alright, 25, did you say put you on there too?
2: Yes, ma'am.